Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

Nederland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

Het weer, trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

Het weer, trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend.

Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend.

Het weer. Eerst nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Speciaal voor de oude jongeren onder ons. Uit 1983. Chris Rea. I can hear your heartbeat.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Hij is helaas niet meer onder ons, deze Chris Rea, maar heeft heel wat mooie hits afgeleverd. Denk maar eens aan The Road to Hell, On the Beach, Let's Dance, Josephine, Fool If You Think It's Over en natuurlijk Driving Home for Christmas. Maar zover is het nog lang niet. Het is vandaag woensdag de 13e van mei, maand 5, dag 133 in 2026 en dit is de Beverlandse Ochtendshow. Samen starten we de dag weer op. Tot 9 uur gaan we samen op weg met Streekomroep de Beverlanden. Het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weer. We gaan zeker even naar het weer kijken. Het ziet er niet zo best uit. En natuurlijk, wat er wel heel goed uitziet, de beste muziekmix voor jou. Want dit is de Beverlandse Ochtend.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: Voor David Guetta en Sia hadden we ook nog de Black Keys. Opvallend, gisteren ook al in de show vandaag. Uiteraard met een andere track, Don't Let Me Go. Woensdagmorgen 13 mei. Het wordt een frisse en natte dag op Noord- en Zuid-Beveland vandaag. De ochtend is begonnen met zo'n 6 graden, maar door die matige westenwind die er staat, voelt het nog wat kouder aan. Al vroeg trekken er buien over de Bevelanden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 12 graden, maar echt zacht zal het niet worden vandaag. Zon en buien die wisselen elkaar af, waarbij de kans op regen groot blijft. In totaal kan er vandaag zo'n 6 mm neerslag vallen. Tussendoor laat de zon zich nog af en toe zien, maar het blijft echt typisch wisselvallig lenteweer. Kortom, jas en paraplu bij de hand houden vandaag, want het wordt fris, buiig en behoorlijk onstuimig. In het nieuws vandaag, Zeeuwse Rode Kruis vrijwilligster onderscheiden voor inzet bij noodhulp. En honderden Goese scholieren doen volgende week praktisch verkeersexamen.
1: Op weg, de Bevelandse Ochtendshow.

0: Tijdens de laatste Brit Awards werd hij gekozen tot single van het jaar 2025. Sam Fender en Olivia Dean in de Beverlandse ochtendshow Rain Me In. 7:50 geweest. Lisa Antwerpen van Hannewijk uit Heinkensand, die heeft een bijzondere onderscheiding gekregen van het Rode Kruis. Ze ontving de medaille van verdiensten in brons voor haar inzet als vrijwilliger. Antwerpen van Hannewijk is hoofd van het noodhulpteam Zeeland en wordt vaak ingezet bij grote incidenten en evenementen. Zo hielp ze onder meer tijdens het mistongeval op de A58 jaren geleden en bij de kustmarathon. Volgens het Rode Kruis staat ze dag en nacht klaar wanneer hulp nodig is. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een landelijke ceremonie die plaatsvond in Amersfoort. Jaarlijks ontvangen slechts enkele tientallen vrijwilligers deze erkenning.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: En nu dus ook voor de Zeeuwse Lisa Antwerpen van Hannewijk uit Heinkensand. Gefeliciteerd, Lisa.

vleugje verleiding. En eerlijk, soms voelt een zonnige dag al bijna als een terrasdag. Maar vandaag vieren we die terrasdag gewoon even binnen met Harry Styles. Yes,

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. En op de A58 van Breda naar Tilburg heb je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Vries in de Beverlandse ochtendshow hier bij Streek Omroep de Beverlanden. 7:50. Je hoorde Listen to Your Heart, Roxette. En uit het midden van de jaren 80, Sade Adu en Hang On to Your Love. Volgende week stappen ruim 300 basisschoolleerlingen uit de gemeente Goes op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. Op maandag en dinsdag 18 en 19 mei rijden de kinderen een route van ongeveer 7 kilometer door de stad. En onderweg letten vrijwilligers op hoe de leerlingen omgaan met verkeerslichten, voorrang en drukke verkeerssituaties. De route loopt bewust langs middelbare scholen, zodat kinderen alvast kunnen wennen aan hun toekomstige schoolomgeving. Vooraf oefenen de leerlingen in het verkeerslab van de ZLM. Opvallend, elektrische fietsen zijn toegestaan, maar fatbikes mogen niet meedoen aan het verkeersexamen. Voor automobilisten in Goes betekent het dus volgende week maandag en dinsdag extra rekening houden met jonge fietsers in het verkeer. En de provincie Zeeland probeert inwoners te interesseren voor de politiek met een speciale bijeenkomst in Middelburg. Maandag en dinsdag zijn belangstellenden welkom in het provinciehuis voor de avond Politiek Actief. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die willen weten hoe de provinciale politiek werkt of misschien zelfs statenlid willen worden. Met het oog op de verkiezingen volgend jaar in 2027 hoopt de provincie zo nieuwe kandidaten te bereiken. Op het programma staan onder meer uitleg over het werk van provinciale staten, een mini-debat en gesprekken met statenleden. De avond begint met een gezamenlijke maaltijd en duurt tot 9:15.
1: Wij zijn de Beverlanden. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Nieuwe single van Miles Smith. Doet het goed deze Miles Smith. My Mess in de Beverlandse Ochtendshow. Kwart voor acht geweest. Muzikant Hans van der Werf uit Vlissingen is via zijn sociale media onlangs een crowdfundactie gestart voor zijn kankerbehandeling. De zanger van de bekende regionale band Woodworks heeft uitgezaaide kanker en kan de behandeling zelf niet betalen. Dat is mede het gevolg van een crypto-diefstal. Op Koningsdag had Hans weer net even genoeg energie en was hij samen met de andere bandleden van Woodworks te zien op podium in Kloetingen. Hij heeft inmiddels ook nog op een paar andere locaties opgetreden, maar het wordt steeds moeilijker voor Hans. Het doel van zijn crowdfundactie ligt op €250.000 die nodig zijn voor een aantal behandelingen in het buitenland. En Hans benadrukt dat het geld niet zozeer voor hemzelf is, maar wel voor zijn gezin. In de hem resterende tijd wil hij nog een aantal mooie herinneringen maken samen met zijn gezin. Volgende week, op 20 mei, wordt er ook een benefietavond georganiseerd in de Spot in Middelburg om extra geld in te zamelen. Veel Zeeuwse artiesten die zul je daar zien optreden. Meer informatie hierover op de website van het Middelburgse podium De Spot en uiteraard op verschillende accounts op sociale media zoals Facebook en Instagram. Een van die artiesten die daar volgende week ook op zal treden. Het was een van de eerste die zich aanmeldde en zich aanmeldde voor deze benefietavond. Het is Jan-Piet de Klerk uit Middelburg, JP de Klerk. Hier is hij met Down Again.

Duidelijk iets anders dan dat we van hem gewend zijn. Rag & Bone Man samen met Max Chapman en Mischief. Een voormalig airplay track van vorig jaar, 2025, Whisper. En daarvoor uit Middelburg, JP, Jan-Piet de Klerk en Down Again heeft een nieuw album uit, The River Walks. En onlangs kon je hem beluisteren hier in de Beverlandse Ochtendshow, toen hij gezellig op visite was hier bij Streek Omroep de Beverlanden. We gaan op naar 8 uur, zometeen na 8 uur het tweede kopje koffie voor vandaag. En natuurlijk een update voor wat betreft het weer. We kijken alvast naar morgen, Hemelvaartsdag. Nog een aantal evenementen voor je, streeknieuws en de allerlekkerste muziek voor jou deze woensdagmorgen. Voor velen trouwens, de laatste werkdag van deze week. Jouw maatje in de ontbijtservice. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag. Dus ook morgen tijdens Hemelvaartdag. En vrijdagmorgen tussen 7 en 9. Met nu je Lucy Woodward. Ik wou bijna Jane zeggen, maar het is Lucy Woodward. What's good for me? Ik spreek je zo na 8 uur.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner.

Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan veel dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is een rijstrook dicht en de vertraging loopt op tot 50 minuten. Er staat file vanaf knooppunt De Baars. En op de A76 van Aken naar Geleen staat file bij Spouwbeek. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Je hoorde High School Sweetheart van Ashley Cook. Deze week de Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ashley werkte voor haar nieuwe album samen met producer Dan Huff. Een absolute grootheid die eerder werkte met artiesten als Taylor Swift, Keith Urban en ook Rascal Flatts. De sound is daardoor net wat voller en poppier geworden, zonder dat het zijn country gevoel eigenlijk verliest. Perfect voor dit moment van de dag.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, het midden van de week. Het is de 13e.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Niet zomaar een ochtend. Voor heel veel mensen is vandaag de laatste werkdag van de week. Heeft alles te maken met de hemelvaart morgen natuurlijk. Goedemorgen, dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Ik heet je van harte welkom in deel 2. Tweede kopje koffie is ingeschonken. Ik heb het weerbericht voor je. En we kijken alvast even vooruit naar het weer van morgen. Hemelvaartsdag 2026. We hebben streeknieuws voor je. En uiteraard de beste muziekmix voor jou. En zoals gezegd, voor veel mensen een kort werkweekje in verband met die hemelvaartsdag. Morgen dus. En een brugdag op vrijdag, zoals dat dan heet. In het nieuws vandaag, Rijmerswaal kiest koers tot 2030, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Vrouw gewond na botsing met bestelbus in Kolijnsplaat en twee auto's uitgebrand na zware botsing.

Zijn stem en zijn personage zijn inmiddels zo bekend en populair dat een afkondiging eigenlijk niet eens meer nodig is. Danny Vera uit Middelburg, Heading for the City, daarvoor Aretha Franklin, The Freeway.

0: 17 over 8. De dag die begon veelbelovend vanmorgen vroeg, maar het wordt een frisse en natte dag op Noord- en Zuid-Beveland vandaag. We krijgen regelmatig wat buitjes, er kan behoorlijk wat regen vallen en met een stevige westenwind later vandaag voelt het extra fris aan. De temperatuur die komt niet veel hoger uit dan zo'n 12 graden. En ook morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig, al lijkt het iets vriendelijker te gaan worden dan vandaag. Er zijn nog steeds wat buien mogelijk morgen, maar tussendoor breekt de zon wat vaker door. En met zo'n 12 graden blijft het wel aan de frisse kant voor half mei. Voor iedereen die erop uit wil met hemelvaart, houd rekening met typisch Hollands lenteweer. Af en toe zon, maar ook regelmatig een buitje. Een jas en misschien een paraplu zijn dus geen overbodige luxe. Woensdagmorgen 13 mei. Ik heb de celebrity verjaardagskalender even van het haakje gehaald. Vandaag daarop genoteerd zanger, producer en songwriter Stevie Wonder, 76 jaar. Mr. Eurovision, de Ierse zanger Johnny Logan. Hij won het Eurovisie Songfestival maar liefst twee keer. Hij wordt 72 jaar vandaag. Ilse de Lange, je gaat er zometeen horen. 49, dat is slap 50 noemen ze dat, hè. En de Britse acteur Robert Pattinson, bekend onder andere van de filmsequel Twilight, met die vampieren daarin, 40 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

behind. Slap 50 vandaag. Het is vandaag haar verjaardag. Onder meer haar verjaardag. Ilse de Lange uit 2008. Die grote nummer 1 hit van haar. Je hoorde Miracle in de Beverlandse ochtendshow. Bijna 8:55. De gemeenteraad van de Rijmerswaal heeft gisteravond het nieuwe bestuursakkoord voor de komende 4 jaar goedgekeurd. Onder de titel Verbinden, Versterken, Vooruitgaan zetten coalitiepartijen SGP en Leefbaar Rijmerswaal in op 600 nieuwe woningen, leefbare dorpen en het behoud van de zelfstandige gemeente. Het akkoord kreeg brede steun, al stemde de ChristenUnie tegen. Die partij mist aandacht voor bestuurlijke verhoudingen en morele keuzes. Ook andere partijen zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen en de toekomst van onder andere podium Rijmerswaal. Opvallend is verder het plan voor cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in Krabbendijke en de afspraak dat de OZB niet harder stijgt dan de inflatie. Bij een verkeersongeval op het viaduct bij de Kortgeenseweg in Colijnsplaat is gisterenmiddag een vrouw gewond geraakt. Haar auto botste rond 2:40 op een bestelwagen van een pakketbezorger. Door de klap zat de vrouw bekneld in haar voertuig en moest de brandweer eraan te pas komen om een portier te verwijderen om haar uit haar benarde positie te kunnen bevrijden. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. Door het ongeluk werden de kruising en een afrit van de N255 tijdelijk afgesloten, wat voor enige verkeershinder zorgde in en rond Colijnsplaat. Tot 9:00, dit is de Beverlandse ochtendshow. Zoek niet verder, wij hebben hem al gevonden. Hier is Ray, Where is my husband?

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een kwartier vast en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook nog druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Verder staan er een paar kortere files in het zuiden van het land die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Eddie Vedder en Pearl Jam. Je hoorde ze met Wreckage. En zojuist Charlie Wilson in de Beverlandse ochtendshow Keep Me In Love. 8:50 geweest. In het buitengebied tussen Kruiningen en Ierseke zijn gisteravond 2 auto's zwaar beschadigd geraakt na een frontale botsing op de Olzendedijk. Kort na de klap vlogen beide voertuigen in brand. 1 auto brandde volledig uit, de andere liep grote schade op aan de voorkant. De brandweer van Ierseke was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen totaal los raakten. Ambulancepersoneel heeft minstens 1 betrokkenen behandeld. Door het ongeluk werd de Olzendedijk tijdelijk afgesloten.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Woensdagmorgen 13 mei 2026. Weet je het nog? 26 jaar geleden veranderde een zonnige zaterdagmiddag in een van de zwartste dagen uit de Nederlandse geschiedenis. In de wijk Roombeek in Enschede ontplofte de vuurwerkopslag van het bedrijf SA Fireworks. De ramp kostte aan 23 mensen het leven, onder wie 4 brandweermannen. En ruim 900 mensen raakten gewond. Complete straten verdwenen van de kaart. Vandaag staan we stil bij die tragedie, bij de slachtoffers, de nabestaanden en iedereen die die dag voor altijd met zich meedraagt. Hier is Linkin Park in de Beverlandse Ochtendshow, One More Light.

0: De tijd gaat snel als je bedenkt dat het vandaag alweer 26 jaar geleden is dat die vuurwerkopslag van SA Fireworks in Enschede ontplofte. Je hoorde Linkin Park uit 2017 en One More Light.
1: De culturele agenda.
0: Ja, langzaam maar zeker eindigt het theaterseizoen op de Bevelanden. Aanstaande vrijdag wordt dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland even omgetoverd tot Italië als afsluiting van het theaterseizoen van Podium Rijmerswaal. Dan staat namelijk Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzone Italiane. Samen met zijn band neemt hij je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van onder andere Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. De voorstelling vrijdagavond begint om 8 uur. Schrijfster Jacco Diene van der Velde die komt aanstaande zaterdag naar Goes om haar lezers te ontmoeten. Ze is 's morgens te vinden bij boekhandel Het Paard van Troje en 's middags in De Koperen Tuin. Bezoekers kunnen daar met haar in gesprek en hun boeken laten signeren. Van der Velde schrijft vooral feel-good romans. Haar nieuwste boek heet Liefde in Laagjes. Het gaat over een kapster die onverwacht de liefde tegenkomt. Die ontmoeting aanstaande zaterdag in Het Paard van Troje en De Koperen Tuin is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. En ook zaterdag, dan verandert het centrum van Capelle in een creatief plein tijdens de Kunstmarkt en Schildersdag. Georganiseerd door Stichting Capelle Cultureel. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags is iedereen van harte welkom rond de Nederlands Hervormde Kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er live muziek die de dag extra sfeer geeft. En wie zelf aan de slag wil, die kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerweel. Aanmelden hiervoor kan via capellecultureel.nl. Uit de hitlijsten van dit moment, hier is Boza en Magnetic.

Ja, was het nou Boeza of Bouza? Geen idee. Klinkt wel lekker zo, 's morgens vroeg. Een van de afsluiters vandaag van de woensdagse aflevering van de Beverlands Ochtendshow uit de hitlijsten van dit moment. Magnetic, zo heet hij. En tot zover de Beverlands Ochtendshow voor vandaag woensdag 13 mei 2026. Ik wens je veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur neemt Hessel Meijnema je weer aan de hand mee op een trip langs de wereld, langs de jaargetijden, langs de vele jaren van hitgeschiedenis in de Hesselschudding. Vanmiddag om 5 uur Ad Vermeer, om 7 uur vanavond Jan Steen en om 9 uur Theo Boer met Gospel Magazine. Oasis schreef op deze dag in 1996 geschiedenis. De band verkocht maar liefst 330.000 kaarten voor hun zomershows in nog geen 9 uur tijd en was daarmee de snelst verkopende groep ooit in het Verenigd Koninkrijk. Voor de legendarische concerten op Knebworth wilden 2,5 miljoen fans een ticket, maar uiteindelijk konden slechts 250.000 mensen erbij aanwezig zijn. Dat maakte het meteen één van de meest gewilde concerten ooit in Groot-Brittannië. Bedankt voor het luisteren, veel plezier vandaag en graag...

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner.

Het weer. Eerst nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost. Op de A2 heb je nog ruim 5 minuten oponthoud van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file tussen Moergestel en Best. En je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N276 van Brunssum naar Maasbracht. Daar staat file tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien, als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dacht

opzij, maar pas, pas. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haaststraat. Wij hebben maar een paar minuutjes tijd.

het echt moet. Wat over dood en leven, bij de koffie praten, nou dag tot ziens, adieu.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen.

Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Je moet daar rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: stresslist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.
1: Tino, Donnie,

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte, de politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je bijna een half uur vast op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden, daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen.

Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je een kwartier in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. Ze zijn er aan het bergen, er staat een pechgeval. Op de A58 ook, van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Dat kost je 5 minuten extra. En door een politieactie op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur in de file tussen Waalwijk en Vlijmen. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder 1 dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder 1 dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 20 minuten in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Gratum. Ze zijn daar aan het bergen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch heb je 40 minuten oponthoud tussen Waalwijk en Vlijmen door een incident bij de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 7 kilometer tussen knooppunt het Vonderen en afrit Born met 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Door 12 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. A59 Zonzeel Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Nieuw-Kuik. Daardoor 8 kilometer file en een half uur vertraging. De N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Want bij Kromvoort staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de
2: Beverlanden met de woensdageditie van de Hesselschudding en vandaag dus ook de Beatleplaat van de week. Maar dat niet alleen, want we hebben niet alleen Ad, daar zit Ad trouwens.
3: Hi Ad. Doei, hoi.
2: Maar we hebben ook weer Anna.
4: Hallo.
2: Kijk, we zijn weer compleet. Het volledige Hesselschudding team is weer aanwezig, dus dat wordt gezellig. We zaten eventjes in 1962 met Helen Shapiro en haar Walking Back to Happiness. Zij zelf, haar geboortejaar is 1946. En ze brak in 1961 al door. Hoe kwam dat nou? Toen was ze nog maar 14 jaar. Toen had ze dat liedje Don't Treat Me Like a Child. Was je 14 jaar, schreef ze een liedje. Echt waar. En maar goed, dat Walking Back to Happiness, dat was dus haar grootste hit op dat moment in 1962. We duiken weer in de tijdreismachine. Dan gaan we door naar 1978. Komen we terecht bij de band Boston. En dan zitten we natuurlijk bij een nummer geschreven door Tom Scholz. Eigenlijk wel de belangrijkste songwriter en gitarist van deze band. En wat krijg je dan? Don't Look Back 1978.

gekomen bent, die vanaf dat moment zeg maar echt wereldwijd hits scoorde tot en met Nieuw-Zeeland aan toe. Dan komen we terecht bij Rio Speedwagon. Dan gaan we naar het jaar 1980. En dan een beetje toch wel in de, ja, zeg maar, een band die begon als country boogie band. Zo heette dat destijds. Dat is echt waar. In 1967, om precies te zijn, in de herfst van 1967 is deze band opgericht. Rio Speedwagon hebben we hier met Keep On Loving You 1980.

0: Canada met deze Alanis Nadine Morissette. Zij zelf komt uit het jaar 1974. Zij is singer-songwriter en dit was van haar dus dat hele fraaie Thank You. We komen terecht bij Miles Smith en Neil Horan.
1: Anderhalf woord te vertellen geloof ik, hè, over
0: Alanis Morissette.
2: Ze heeft dat nummer namelijk geschreven nadat ze in India was geweest. Want ze heeft toen, we hebben toen allemaal de Jagged Little Pill era gehad.
1: Ja.
2: Nou, heeft ze een soort van burn-out gehad en toen dacht ze, ik ga naar India. En toen heeft ze daarna thank you heeft ze toen geschreven.
1: Ja.
0: Oké, daar kwam het vandaan. Ik dacht al, Anne wou nog wat zeggen, maar dat was het dus.
1: Ja, klopt.
0: Ja, joh. Het begon allemaal trouwens met deze Alanis Morissette al hier zo in Nederland in 1995 met You Ought to Know.
1: Ja, was ook leuk. Ja.
0: En natuurlijk ook Ironic, hè, een jaartje later in 1996.
1: Ja.
0: Fraaie nummers hoor. Dan naar de dag van vandaag, naar 2026 met Miles Smith en Neil Horan met hun Drive Safe. Miles Smith zelf, hij heet Miles Michael Smith Thompson en hij komt uit 1998 en uit Engeland natuurlijk. Hè. Het is een bijzondere combinatie. Jij kent hem denk ik wel, Anna. Miles Smith, het is een hit nu hè?
1: Ja, staat in de hitlijsten.
2: Echt, ja, dat
0: niet dus.
1: Nee, kwartje. Neil Horan, die ken je
2: waarschijnlijk
1: wel?
2: Als ik hem hoor, dan zal het
1: ja, je
2: wel
1: kent, je kent
0: ik denk
1: hem.
0: Dat is
1: ja,
0: vast en zeker. Ja. Nou, we gaan in ieder geval veiliger rijden. Drive safe.

0: Drive Safe. Nou, dat heeft hij vast al gedaan samen met die Neil Horan. Anders was het geen hit geworden, denk ik. Drive Safe, nee toch? En we kunnen hem kennen van zijn Stargazing. Dat was ook een single van hem. En ook Nice to Meet You uit 2024.
1: Ja, en die Neil Horan die heeft een hele lading hits, hè?
0: Ja, dat is bijna niet op te noemen.
1: Nee.
0: Ja, nee, je hebt gelijk. Oké, een mooie combinatie toch, die twee?
1: Zeker weten.
0: Ja, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws, maar nog wel eventjes rustig schijnen. En dat doen we met Niels Lofgren. Dat kan als je het heet Shine Silently noemt. 1979 en die Niels Lofgren zelf, hij komt eigenlijk uit Zweeds-Italiaanse ouders, hè?
1: Oh.
0: Ja. En weet je wat hij deed op zijn 5e jaar? Toen leerde hij accordeon spelen.
1: Trekorgel.
0: Ja, ja. En daarna dacht hij van, nou, dat is het ook niet. Dus dan is hij klassieke muziek gaan studeren.
1: En dat was het ook niet?
0: Nee, en jazz heeft hij ook gedaan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en toen had hij een combinatie van, dan dacht hij, ja!
1: Dat gaat hem worden,
0: dat klopt. En toen werd hij 17 jaar en toen kwam hij terecht in de Neil Young's Crazy Horse Band. En toen had hij het voor elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Zeker weten, had hij hier ook hoor. 1979 met zijn Shine Silently, Niels Lofgren.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in één week tijd op twee locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Onder meer op de A59 naar Den Bosch. Door een politieactie bij Nieuwkuik heb je daar een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 16:30 vanmiddag. Op de A27 staat het vast. Van Breda naar Gorkum tussen Hank en industrieterrein Avelingen. De vertraging is daar 20 minuten. Van Utrecht naar het zuiden heb je ook 10 minuten oponthoud op de A27 bij Werkendam. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven is het druk tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En don't be stupid.
2: Ja, don't be stupid.
1: Nou, toch? Shania Twain. Deze Shania Twain, zij komt uit het jaar 1965. Ze heet eigenlijk Eileen Regina Twain. Dat is haar
3: naam. Ja, gewoon Shania Twain.
1: Ja. Ik vind Eileen Regina ook wel mooi, hoor.
3: Ja, ja, dat was wel mijn haarborstelnummer.
2: Ja, wat is een haarborstelnummer?
3: Nou, dat je net doet alsof je een artiest bent en dat je haarborstel dan je microfoon is.
1: Ja.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik zie het voor me.
2: Ja.
1: Ja, nou, leuk toch? Dus dit was haar haarborstelnummer. We zijn wel een stuk wijzer nu ineens weer, hè? Shania Twain dus. Van Shania Twain komen we terecht bij de Beatle-plaat van de week. Want het is weer woensdag en we zijn er weer de klok van 13:30 voorbij. Dus dan gaan we met de Beatles terug naar het jaar 1963. En Ask Me Why. Dat kwam uit als B-kant van de single Please Please Me. Daarom kent niet iedereen het nummer Ask Me Why, denk ik. Het stond trouwens ook op het debuutalbum van de Beatles. Dat heette Please Please Me. Ja, echt weer een Lennon en McCartney-nummer natuurlijk, hè. Het is de eerste compositie trouwens, dat zegt men dan in die tijd, waarin John Lennon toch wel de boventoon voert. Dat hadden ze vaker hoor, de Beatles, Lennon en McCartney. Maar uiteindelijk werd het wel Lennon en McCartney genoemd natuurlijk. Ja, en dan nog eventjes voor de jongens uit mijn band. Want de toonsoort van dit lied, dat is een E majeur. Met een lichte neiging naar verwante mineur toonsoort, C mineur.
2: Koekoek.
1: Ja, precies, koekoek. Nou ja, de jongens die weten wel waar ik het over heb. Ask Me Why. Oorspronkelijk opgenomen trouwens in de Abbey Road Studios op 6 juni 1962. Toen nog met drummer Pete Best. De voorganger van Ringo Starr, hè?
2: Oké, wist ik niet.
1: Ja. Dat was, maar die werd niet goed bevonden. Dat wil zeggen, ja, later zei John Lennon trouwens wel. Pete Best was een betere drummer dan Ringo Starr, maar Ringo Starr was een betere Beatle.
2: Oh, ja je moet wel een beetje een pulletje bij de andere drie heren vallen.
1: Exact. Ja. Oké, dus we gaan terug in de tijd naar 1963 met het volgende. En dat heet dan allemaal Ask Me Why en...
4: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week. MUZIEK

0: Ask Me Why, de debuutplaat van deze week uit 1963. En ik had het over Pete Best, de voorganger van Ringo Starr. Maar op dit nummer, op deze opname, was wel degelijk Ringo Starr de drummer. Dan gaan wij naar Sister Golden Hair, hè?
1: Ja, klopt.
0: De band America. En dat komt eigenlijk allemaal van hun vijfde album. Dat heette Hearts, uit 1975. En dit was de tweede single die toen uitkwam in Amerika voor deze heren. En werd meteen ook een hit in de Billboard Hot 100. Hier is Amerika met Sister Golden Hair.

0: is de Golden Hair Surprise van Amerika uit 1975. Het werd wel degelijk nummer 1 in Amerika. Het werd trouwens ook, die hebt daar ook nog die aparte hitlijsten in Amerika, waar het ook allemaal nummer 1 op werd. Het werd trouwens nummer 3 in Canada en nummer 28 in Australië. Dat had ik heel snel eventjes hier zo te bekijken. Dit Sister Golden Hair Surprise van Amerika. Wat het even over melk. Wie houdt er hier dan wel of niet van melk eigenlijk?
1: Ja, ik niet.
2: Ik wel.
0: Nee. Houdt wel van melk.
2: Heerlijk, lekker.
1: Wel van yoghurt.
2: Gewoon lekker koud.
1: Dat ik een beetje onder melk rekens, maar okay. Melk, nee, mij niet bellen.
0: Mm. Nou, Graham Gouldman, ik ben hem allemaal van TNCC, die dacht in 1966 geen melk vandaag. En waarom deed hij dat? Omdat hij toen zat in Herman's Hermits. No Milk Today, 1966, van deze band. Geschreven dus door Graham Gouldman van TNCC.

0: Journey uit Amerika met hun Don't Stop Believing 1982. En de band bestond al een tijdje. Want in 1973 hadden ze eigenlijk al contact met elkaar in San Francisco. Aangemoedigd door de manager van Carlos Santana.
1: Oh.
0: Ja, die kwam ze tegen en die zei van, maar jullie moeten wat gaan doen als band zijnde. En dat hebben zij gedaan. Dus vandaar dat de band Journey is ontstaan. En dit was 1982 met hun Don't Stop Believing. We gaan terug in de tijd, ruim tien jaar terug in de tijd, naar 1971 met Me and Joe and a Dog Named Boo van Lobo. Die komt dan weer uit Amerika en ja, vooral de jaren 70 van de vorige eeuw was hij toch wel echt populair hoor. Met dit Me and Joe and a Dog Named Boo bijvoorbeeld, maar ook I Love You to Want Me hè?
1: Ja, ook.
0: Om maar even wat te noemen. And I Don't Expect Me to Be Your Friend, dat had hij ook. Dat is ook een aparte titel hè. We gaan naar 1971 en dat doen we met Lobo.

0: komt van zelf af. Ja. Hier in You and the Dog Named Boo van deze Lobo uit 1971. Die trouwens stopte in 1981 met het maken van platen. Waarom? Hij begon toen zijn eigen label.
1: Oeh.
0: Ja, zijn eigen Lobo Records label. Op de klok kijken, dat betekent dat wij er vandoor moeten.
1: Twee uur.
2: Ja, bijna. Fietsen, we moeten wegfietsen.
0: Ja, fietsen? Ben je op de fiets?
2: Nee.
0: Oh.
1: Heb je een fiets?
2: Jawel. Oh. Oké. Okay. Doet alleen niet.
0: Oh. Nee, dan wordt het wat lastig. Oké, okay, nou ja, we fietsen er wel uit nu. We gaan op naar de vrijdageditie van de Hesselsoring. Dus dan nog heel eventjes geduld daarvoor. Blijf wel bij de radio, want dat gaan we zeker doen met de Koors uit 1999. Want daar komt dit nummer vandaan. Deze omroep is het 24 uur per dag, dus luisteren blijven. En wat ons betreft heel graag tot de komende vrijdag.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april.

Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Hier ben ik doodsbang dat jij echt wil gaan.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel.

Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Budel staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Een 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Hier is ook de rechterrijstrook afgesloten. A59 Zierikzee-Den Bosch in beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht vanwege een politieonderzoek. Richting Den Bosch heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip De Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is er veel verkeer onderweg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend. De meeste oponthoud onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De vertraging is 3 kwartier. De A2 van Utrecht naar het zuiden richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een uur extra reistijd. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Moerdijkbrug. Hier is de rechte rijstrook ook dicht met vertraging een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Dan rijdt het verkeer langzaam over 11 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan, zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consumenten en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees.

Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Drie kwartier vertraging en staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de Heinenoordtunnel. Zat het stil over 4 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven 20 minuten extra tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 270 kilometer file. De Hemelvaartweekend staat voor de deur. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Dat 11 kilometer. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 22 kilometer en een drie kwartier vertraging. Op de A58 Tilburg-Eindhoven heb je tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 20 minuten extra nodig. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 9 kilometer en drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwikt daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en op de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een half uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda, 40 minuten extra. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam is het aansluit over 21 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp, 25 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel 10 minuten vertraging door een pechgeval. Dan de A73 vanuit Nijmegen in de richting van Venlo tussen Beuningen en Kuik, 11 kilometer. Op onthoud is ruim een half uur. De N69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens, 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

streek omroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met een plaat uit 1981 die iedereen eigenlijk wel kent, denk ik. Joan Jett and the Blackhearts en I Love Rock and Roll. Het is vandaag 13 mei en wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1981 wordt paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein in Rome neergeschoten bij een aanslag en hij overleeft de aanval. In 2000 vindt in Enschede de vuurwerkramp plaats. Bij een explosie van SA Fireworks komen 23 mensen om het leven, inclusief 4 brandweermensen, en raakt een complete woonwijk verwoest. In 1950 wordt de eerste officiële Formule 1 Grand Prix georganiseerd en dat allemaal in Engeland op het circuit van Silverstone. En in 1995 bereikt Seal de nummer 1 positie in verband met Kiss from a Rose. Dat allemaal mede dankzij de film Batman Forever, waarvan dat de titelsong was. Zijn er ook nog mensen jarig op deze dag? Jazeker, er staat taart op tafel bij Stevie Wonder. Hij wordt vandaag 76 jaar. En Darius Rucker, hij wordt 60. En je kunt hem kennen als zanger van Hootie and the Blowfish en later succesvol solo artiest.

more than a memory. Robin Storm. En van Robin draaiden wij zijn laatste single Nothing More Than a Memory. Daarvoor de jarige Ilse de Lange. En van Ilse deden we

Om het erbij 4:15 geworden. En dat betekent tijd voor het weerbericht voor de Beverlanden voor de komende 24 uur. Morgen wordt het na de wisselvallige dag van vandaag een dag om niet over naar huis te schrijven. Vannacht en morgenochtend regent het op de Beverlanden. Rond de middag trekt de bewolking enigszins op en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn. Het wordt dan maximaal 12 graden bij een noordelijke wind, windkracht 3. Op dit moment in het Goes 12 graden Celsius.

draaide voor jou muziek van Armin van Buuren samen met Rob Swire, Sound of You. Daarvoor Marshmallow en Anne-Marie en de hele grote hit van hun van weleer Friends. De gemeenteraad van Rijmerswaal heeft het nieuwe bestuursakkoord voor de komende 4 jaar gisteren goedgekeurd. Onder de titel Verbinden, Versterken, Vooruitgaan zetten coalitiepartijen SGP en Leefbaar Rijmerswaal in op 600 nieuwe woningen, leefbare dorpen en het behoud van de zelfstandige gemeenten. Het akkoord kreeg een brede steun, al stemde de ChristenUnie tegen. Die partij mist aandacht voor bestuurlijke verhoudingen en morele keuzes. Ook andere partijen die zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen en de toekomst van podium Rijmerswaal. Opvallend is verder het plan voor cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in Krabbedijken en de afspraak dat de OZB-belasting niet harder stijgt dan de inflatie de komende 4 jaren. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines. Tot die tijd Boston en Amanda.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 350 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. Een drie kwartier vertraging. Bijna 40 minuten extra ben je kwijt op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Den Bosch Maaspoort en Drunenwest 10 kilometer. De A69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpel tussen Valkenswaard en de Belgische grens. Doe je er een uur langer over. En de N397 Eersel-Valkenswaard is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de A67 en Balik. Dat komt door een omgewaaide boom. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

deze twee hart in brand. Twee dames waar je eigenlijk best mee over straat kunt en over, mee over straat kunnen. Daarvoor hadden we Amanda Simmons en van Amanda, die eigenlijk tegenwoordig influencer is en ook een kledingzaak heeft, draaiden wij The Light. Wij gaan even verder met de muziek van de Rolling Stones. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht.

beste wat Nick en Simon hebben kunnen doen ooit is hun samenwerking opzeggen en solo platen gaan maken. Want wat hebben deze heren solo mooie dingen neergezet. Een van de laatste singles van Nick Schilder, Cold, daarvoor de Rolling Stones en hun nieuwe. Kitesurfers die maken zich zorgen over de toekomst van een surfplek bij de Oesterdam. De plannen rond de verdrokken stad Rijmerswaal dreigt de populaire locatie mogelijk te verdwijnen. Volgens kitesurf schoolhouder Mark Gorter uit Krabbedijk zijn er in de regio nauwelijks goede alternatieven. Vooral surfers uit Zeeland en Antwerpen die maken veel gebruik van de plek. De plannen hebben onder meer te maken met natuurbeheer en het beter zichtbaar maken van de historische verdronken stad Rijmerswaal. De surfers die vrezen daardoor opnieuw ruimte kwijt te raken. Een petitie tegen het verdwijnen van de spot die is inmiddels al meer dan 1700 keer ondertekend. De initiatiefnemers die hopen op overleg en een oplossing waarbij watersport mogelijk blijft. Verder met de muziek hier in Naar Huis. De Beverlandse avondshow op Streekomroep de Beverlanden. Ik heb deze even voor je uitgezocht. Bryan Adams en Do I Have to Say the Word.

Me What You Want, maar het heet Peace Of Your Heart. Deed hem samen met The Good Boys. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededelingen en het nieuws van 6. En daarna ben ik terug met deel 2 van Naar Huis. En daarin nog wat Beverlands nieuws en natuurlijk de lekkerste muziekmix zoals die van ons 24 uur per dag gewend bent. Tot aan 6 nog een leuke discoplaat uit de jaren 70. Dat is deze van de Tramps. Die zijn ze nog eens een keertje op jouw radio met Disco Inferno. Tot zo!

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agenda.

Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke spits vanmiddag. Maar het drukste moment ligt inmiddels gelukkig achter ons. Alles bij elkaar opgeteld staat er in het zuiden van het land nog wel 290 kilometer file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat 17 kilometer daarvan. Tussen Boxtel Noord en Kerkdriel, dat kost je een half uur extra. De A2 van Utrecht naar Eindhoven, tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Rooster en knooppunt Kerensheide, 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging is een uur. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam, 3 kwartier extra. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp doe je er bijna een half uur langer over. En de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Valkenswaard en de Belgische grens heb je een half uur vertraging. De N397 is de hoogte van Eersel nog steeds in beide richtingen dicht vanwege omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: High School Sweethearts. De Airplay track deze week op Streek Omroep de Beverlanden. Je hoorde Ashley Cook.
1: Naar huis.

Taylor Swift en de laatste grote hit die ze heeft gescoord tot op dit moment. The Fate of Ophelia. Daarvoor wat muziek van Gordo, deed hem samen met Reinier Zonneveld en van dit tweetal Loco Loco. Om en erbij, kwart over zes geworden, tijd voor het Beverlandse weerbericht. Morgen wordt het na het wisselvallige weer van vandaag een dag om niet over naar huis te schrijven, want het is weer niet zo heel erg best. Vannacht en morgenochtend gaat het namelijk regenen op de Beverlanden. Rond de middag trekt de bewolking enigszins open en is het zonnetje af en toe te zien. Het wordt morgen maximaal 12 graden bij een noordelijke wind, windkracht 3. Op dit moment in Goes.

0: Helaas niet meer onder ons deze Avicii, maar wat maakte die mooie muziek? Dit was van hem, Hey Brother.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor hadden we de Nederlandse plaat van dit uur. Zilia Rombly samen met Birgit Lewis. Hoe lang nog? Bij een verkeersongeval op het viaduct bij de Kortgeenseweg in Collensplaat is gistermiddag een vrouw gewond geraakt. Haar auto die botste rond 2 uur op een bestelwagen van een pakketbezorger. Door de klap zat de vrouw bekneld in haar voertuig en moest de brandweer een portier verwijderen om haar te bevrijden. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus die bleef ongedeerd. Door het ongeluk werden de kruising en een afrit van de N255 tijdelijk afgesloten. Wat voor verkeershinder zorgde in en rond Collensplaat. Daar weet ik niet precies hoe jij woont, maar ik woon zelf op een woonerf waar je van 2 kanten op kan. En de pakketbezorger die komt hier ook regelmatig langs. En woonerf is volgens mij stapvoets, maar het is net af en toe Max Verstappen die hier door de wijk heen rijdt. Dus niet te geloven waar die gasten gaan, onverantwoord. Verder met de nummer 1 van Nederland, Alex Warren, Fever Dream.

moet je zeggen, ik ben niet zo'n hele grote fan van deze Alex Warren, maar deze mag te wezen worden. A Fever Dream, de nummer 1 van Nederland. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines. Tot die tijd, Neil Horan. Nice to meet you.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid, dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog 200 kilometer file. Bij Eindhoven file op de A2 richting Den Bosch tussen Valkenswaard en Knoppen de Hoog 20 minuten extra. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. En de A2 richting Maastricht tussen Echt en Knoppen Kerensheide 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 13 kilometer daar. Dan de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam 25 minuten extra. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoppen Batendorp 20 minuten extra. En de andere kant op van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 40 minuten vertraging. Dan de N397, die is bij Eersel voorlopig in beide richtingen dicht, want er zijn door een windhoos een flink aantal bomen omgewaaid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

blijft altijd heel erg mooi vinden dit. Crash Up and I Would Stay. Daarvoor hadden we nog een klassiekertje zitten van Lenny Kravitz, Let Love Rule. En zo is het maar net. Tijdens het hemelvaartweekend staat Park de Pluimweide in Hoedekenskerken weer helemaal in het teken van miniatuurtreinen. Van donderdag tot en met zondag organiseert de stoomtrein Goesborselen opnieuw het evenement Stoompluimen in de Pluimweiden. Bezoekers die kunnen 4 dagen lang meerijden met mini-treinen op een bijna kilometerlang mini-spoorbaan. Daarnaast zijn er ook modelboten, mini-stoomtractoren, sprinkersen, skelters en een demonstratie van klederdrachtvereniging Mooi Zeeland. Het evenement wordt helemaal bijzonder als je met de historische stoomtrein vanuit Goes naar Hoedekenskerken reist. Het evenement aan de Waardeweg is dagelijks geopend van 11 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. En meer informatie kun je vinden op de website van de stoomtrein Goes-Borselen. Nou, moet ik zeggen, miniatuurtreinen, dat trekt mij eigenlijk toch ook altijd wel een beetje, hoor. Misschien een tik van radio-dj's, want bijvoorbeeld Erik de Zwart die is ook helemaal lijp van treinen en heeft een hele grote miniatuurbaan in zijn achtertuin liggen. Trouwens, in zijn vrije tijd is hij tegenwoordig tramchauffeur. Like

Back time. En daarmee bedoelt ze waarschijnlijk dat ze weer jong wil wezen, deze Cher. Kan er trouwens een paar opmerkingen over plaatsen. Maar dat ga ik dus eens gewoon even niet doen. Nee, dat zou erg onaardig zijn. Daarvoor Lady Gaga, Shape of a Woman uit de hitlijsten van dit moment.

De baby is een plaat die heel rustig begint, maar daarna lekker uitpakt. Isn't it time? En dat is het zeker, want het is bijna 7 uur geworden. En dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow, wordt opzit voor deze woensdag. Zometeen na 7 uur Jan Steen met Hof van Steen. En daarna Theo Boer met Gospel Magazine. Ik wens je een hele fijne voortzetting van jouw woensdagavond. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft en dit programma betreft, graag tot morgen even na 5. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug heb je een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp is het oponthoud een kwartier. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Waterdorp en Oorschot een half uur vertraging. De N397 Eersel-Valkenswaard is bij Eersel voorlopig nog in beide richtingen dicht door omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Naar huis. Afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar Ad Vermeer. Ik hoop dat je veilig thuis bent en dat je aan de tafel zit. Tot de klok van 9 uur is dit het Hof van Steen. En om 9 uur neemt Theo het stokje over met zijn Gospel Magazine.
1: Welkom. Welkom. Hof van Steen tot 9 uur. Hof van Steen tot 9 uur.

0: We gaan weer mee terug naar 1968 en dat deden we met de Rob Hoeken Rhythm en Blues Group. En die scoorde toen een enorme grote hit met Drinking in My Bed.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: kennen allemaal de versie van Watchy Clover. En daar wordt de vocals alleen gedaan door Ronnie James Dio. Maar op albumversie die in 95 verscheen, verscheen er een extra cd bij. En daarop stonden onder andere alternatieve tracks en de demoversie van. Daarmee hoor je dat Love Is All in eerste instantie eigenlijk bedoeld was als een duet.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1970 en we zullen hem allemaal uit volle borst mee kunnen zingen.

De smartlapper van de week, en die kwam uit 1970, stonden maar liefst 41 weken in de hitlijst. En pas in week 23 bereikte die pas de top 10. Daarna streek hij even door naar 5, maar daarna ging hij weer langzaam eruit. Bleef tot 2014 de langst genoteerde plaat in de hitlijst.

0: Songfestival 1984, waren de Ierland en Italië de grote favorieten. Maar underdog Zweden, die won het Eurovisie Songfestival voor Linda Martin van Ierland. 10 jaar na Waterloo van ABBA, dat Zweden voor de tweede keer het Songfestival wonnen. En dat deed ze met de broertjes Harry's, Dickie Lee, Dickie Lee.
1: De tijdmachine.
2: De vuurwerkramp in Enschede vond plaats op zaterdag 13 mei 2000 in stad Enschede. Een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf SE Fireworks vatte vlam en ontplofte uiteindelijk. Er vielen 23 doden, onder wie 4 brandweerlieden, ongeveer 950 mensen raakten gewond en 200 woningen werden verwoest. De ontploffing was de grootste explosie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De ontploffingen en branden vernielden het grootste deel van de bedrijven en woningen in de wijk Roombeek. Ook in de omgeving was de schade groot. Een gebied van circa 42 hectare werd geheel verwoest. Toen in de loop van de avond de ernst van de situatie doordrong, werd de Nederlandse televisieuitzending van het Eurovisie Songfestival afgebroken. De oorzaak van de ramp is nooit helemaal duidelijk geworden. 8 minuten voor de grote explosie had de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De materiële schade werd later geschat op ongeveer 1 miljard gulden, 454 miljoen euro.

mag best bekend worden dat er die hulpverlener die gewoon dag en nacht klaar staat voor de maatschappij, dat hij ook emotie heeft.

0: weet zeker dat het hele verhaal Enschede altijd, dat blijft bij je.
1: Wiljo heeft door medewerking aan deze serie zijn trauma 5 jaar na de Enschede-ramp eindelijk verwerkt.
2: We gaan weer mee terug naar 13 mei 2000, de vuurwerkramp in Enschede. En je hoorde de Blusbroeders en het waren 2 brandweerlieden die de ramp hebben meegemaakt met machteloos.
3: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug naar de jaren 50.

0: Het origineel van Tears on My Pillow, dat stamt uit 1958. En dat werd ingezongen door Little Anthony en de Imperials. En die scoorde er een klein hitje mee. Kylie Minogue, die deed het in begin 1990 nog eens dunnetjes over. Die scoorde er toen nog een vrij grote hit mee.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het vierde album van de New Kids on the Block. En dat heet Step by Step. MUZIEK

was de derde en laatste single die ze van het album Step by Step aftrokken. Het album van de week. De andere twee grote hits die er vanaf kwamen was de titelsong Step by Step en Tonight. En die hoor je het volgende uur. Ging een kleine 20 miljoen exemplaren van over de toonbank.

0: train today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dat was Bugs Fizz. Ze wonnen om even in het Songfestival trend te blijven. Ze wonnen in 81 wonnen ze het Songfestival met Making Your Mind Up. Een jaar later scoorden ze hun tweede en laatste nummer 1 hit hier in Nederland. The Land of Make Believe. Maar wat stond er 60 jaar geleden?
2: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
1: We hadden 3 weken The Kinks en Dedicated Follower of Fashion op 1 staan, maar helaas, 14 mei hadden we een nieuwe nummer 1.

0: 14 mei 1966 kennen we de 15e nummer 1 in de Nederlandse hitparade, zoals het toen nog heette. En dat was de opvolger voor de Kinks. En dat waren uit Amerika de Beach Boys en de sloep John B.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: Vorige week draaide ik Coolio en Kingston's Paradise en toen heb ik er al bij vermeld dat eigenlijk het origineel is van Stevie Wonder, Pastime Paradise, en het is terug te vinden op zijn album uit 76, Songs of the Key of Life.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beterlanden.
2: Bij Dino World stap je in een indrukwekkende wereld vol levensechte dinosaurussen die bewegen, brullen en je recht aankijken. Van gigantische T-Rex tot razendsnelle raptors, overal om je heen komt de prehistorie tot leven in een unieke indoorbeleving. Stap zelf midden in de actie met een spectaculaire 360 graden vrijdag ervaring en ontdek met een interactieve armband welke dino bij jou past. Voor de jongste ontdekkers is er een uitgebreide kidszone met springkastelen, dino-opgravingen en creatieve activiteiten. Welkom in het tijdperk van de dinosaurussen, een meeslepend avontuur voor het hele gezin. Ga miljoenen jaren terug in de tijd en ontdek op interactieve wijze het fascinerende tijdperk van de dinosaurussen. Wandel door een leerrijk en speels parcours vol levensechte, bewegende dinosaurussen in een indrukwekkende binnen- en buitenjungle van meer dan 4000 vierkante meter. Meer dan 55 geanimeerde dino's brengen de prehistorie tot leven in de Zeelandhallen in Goes. Dino World is een unieke beleving die jong en oud onderdompelt in de fascinerende wereld van deze uitgestorven reuzen. Leerrijk, interactief en onvergetelijk. Van 14 mei tot 30 augustus in de Zeelandhallen in Goes.

0: Ja, wil je op de foto met een dinosaurus of een T-Rex? Dat is allemaal mogelijk. Je kunt ze zelfs aaien en je kan er tegen brullen wat je wilt. In ieder geval vanaf morgen zijn ze te bezichtigen in de Zeelandhallen tot 30 augustus. En daarvoor hoorde je Was Not Was en Walk Like the Dinosaur.
1: App of bel naar 013-794100.
2: Leve de man die het bier uitvond! Hip, hip, hip, hip!

0: hoera.
1: Hip, hip, hip, hip, hoera! Hoera!
2: Bartje Vier, de uitvinder van het bier uit 1961 van het Cocktail 2. Ja, dat hebben ze toch wel een aantal leuke hits gehad. De grote beer Kangaroo Island, Hup Hup Hup en het Vlooien Circus.
3: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

0: The Boys. Oorspronkelijk komt het uit 1972, geschreven door Robert Holmes. Toen bereikte het een vijfde positie. Maar Caroline gebruikte het in 1979 voor de commercial ter promotie van de Caroline Music Show. En toen werd dat weer onder de aandacht gebracht. En toen werd hij opnieuw uitgebracht. En toen zou hij nog een keer de hitparade bereiken. Dit keer tot een achtste plaats. En dan we toch blijven we even in 1972.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2. Tot slot een instrumentaaltje.
0: Ja, we blijven in 72 met Apollo 100. En die scoorde toen een hit met Joy. Wat mij betreft straks na het nieuws krijg je de alarmschijf van de 35 jaar terug. En natuurlijk de koffietip van Addy.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op

weer. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is de N397 bij Eersel nog steeds in beide richtingen dicht door omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dat was de alarmschijf van 35 jaar geleden. Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En je hoorde Huey Lewis en The News Couple Days Off. Het was de eerste single van Hully. Zesde studioalbum Heart at Play. En het zijn nog tot een 17e plaats gekomen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Dan gaan we nu terug naar 1997 met de formatie Texas en Say What You Want.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister eens nog een gezellig luisteruurtje. De hele maand mei uit Amerika, Philadelphia, de Three Degrees uit 1973, Year of Decision.

0: 1973 werd deze plaat voor het eerst uitgebracht. De koffietip van Aldi de Tweede Quiz en The Year of Decision. Maar deed in Nederland toen niets. Scoorde toen een enorme grote hit met Dirty Old Man en When I'll See You Again. En toen werd er besloten door de platenmaatschappij om deze alsnog opnieuw uit te brengen. En zie daar een 7e positie in de hitlijst van de zomer van 74.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Rijk de Gooier was dat, en we kennen hem als filmacteur, maar hij zingt ook nog een goed potje. Dat deed hij samen ook nog met Johnny Kruijkamp senior. Johnny en Rijk was toen dat al bekende duo, maar solo scoorde hij ook nog een aantal leuke hits als Nelly van de Heuvel uit de vierde klas. En deze Joanna, de noodlottige geschiedenis van de maagd en de boze schoenlapper.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Reis per historische stoomtrein vanaf Goes naar Hoedekenskerke en terug en beleef tijdens je pauze in Hoedekenskerke het evenement Stoompluimen in de Pluimweide. Er rijden dan extra veel verschillende minitreinen op de minispoorlijn en er zijn allerlei andere leuke dingen te doen. Zowel buiten als binnen in gebouw De Buffer, ritten met mini-treinen, stoom, benzine, elektrisch, mini-stoomtractoren, diverse modelbouwpresentaties, varende modelboten, springkussen, skelters, waterspuitspel en, alleen op donderdag en vrijdag, activiteiten klederdrachtenvereniging Mooi Zeeland, onder andere, ouderwetse wasdag. Voor en na de treinreis bezoek je in Goes ook nog het museumterrein van de stoomtrein. Van donderdag 14 tot 17 mei.

0: Als we kiezen straks, dan is het komende week is het tussen de treintjes kiezen of tussen de dinosaurussen kiezen. In ieder geval, je kan naar de stoomtrein toe. Je hoort in ieder geval de Italiaanse inzending toen van 84. Ze werden als winnaars beschouwd, maar ze kwamen niet veel verder dan de vijfde plaats. Dat werd toen gewonnen door de en de Harry's. Die hoorde je begin.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Ze werd geboren op 3 april 1922, overleed op 97-jarige leeftijd op 13 mei 2019. We hebben het over Doris Marie en Kappelhoff, maar we kennen ze beter als Doris Day.

0: 3 april 1922 werd ze geboren en overleed op 97-jarige leeftijd op 13 mei 2019. Amerikaanse zangeres en actrice Doris Mary Ann Kappelhoff. Maar we kennen ze beter als Doris Day. Maakte grote hits, filmhits ook onder andere When You Fall In Love, Secret Love en Move Over Darling. Maar dit is misschien wel een van de bekendste liedjes uit de film The Man Who Knew Too Much uit 1956, waar ze ook nog de hoofdrol in speelde. Het was een film van Alfred Hitchcock. Que sera, sera, whatever will be, will be.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.
2: Loin des yeux,

0: scoorde er in 1970 een grote hit mee in Frankrijk. Deze Daniel Girard. Met Butterfly, overwegend Frans, maar toch nog een Engels melodietje erin. Zou in Nederland hier nog tot een tweede positie komen?
1: Een duik in de Goes geschiedenis.
0: En wij duiken in de Goes geschiedenis van 13 mei 1998.
2: De Goese politie heeft 7 jongens aangehouden, in leeftijd variërend van 17 tot 22 jaar. De 7 zijn lid van de zogenaamde groep Goes-Noord, die ervan wordt verdacht een 19-jarige inwoner van Nissen in maart zeer ernstig te hebben mishandeld. De 19-jarige Nissenaar werd geschopt en geslagen, ook lang nadat hij liggend op de grond het bewustzijn had verloren. Tijdens het onderzoek bleek dat hij niet het enige slachtoffer van de groep Goes-Noord is geweest. Ook een groep voetballers uit Oud-Beierland is door de groep belaagd. 3 van hen moesten zich bij een arts onder behandeling stellen. Tijdens het onderzoek werden, behalve de slachtoffers, 28 getuigen gehoord. De groep Goes-Noord bestaat uit 40 tot 50 jongeren van 16 tot 25 jaar. Ze zijn overwegend woonachtig in de Goesepolder. De 19-jarige Nissenaar heeft 2 weken in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen. De officier van justitie die de zaak behandelt heeft al laten weten deze vorm van geweld zeer hoog op te nemen.
1: En deze stond toen in de hitlijst.

0: Deze steeg van 28 naar nummertje 16 in de hitlijst van 13 mei 1998. Een nieuwe versie van When the Winds Begin to Fall. We kennen het origineel van Jeremy Jackson en Pia Zadore. Die scoorde er een nummer 1 hit mee, maar dit ging ook goed de hitparade door. En dat werd gedaan door Papa Beer. Ik moet even kijken, dat was een June Rollox, die kwam van de Curaçao en die scoorde er een grote hit mee. En dat naar aanleiding dat de Goese politie 7 leden van de, zeg maar, de bende van Goese Noord hebben opgepakt wegens mishandeling.
1: Hier is het album van de week.
0: Het vierde album van de New Kids on the Block heet Step by Step. De allergrootste hit hier in Nederland, dat was Tonight.

0: Step by Step is het vierde studioalbum van de New Kids on the Block. De titelsong is weliswaar de grootste hit wereldwijd. Maar in Nederland kenden we een andere grote hit van dat album. En dat was Tonight. En de derde single die er vanaf kwam, dat was Let's Try It Again. Maar die kwam niet zoveel verder dan de 25e plaats. Tonight, die bereikte hier in Nederland nog een vierde positie. Ging er maar liefst 20 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 8 mei 1976. De hoogst nieuw binnenvinden op nummertje 19. Hit de Wojcik van de Stampeders. Op nummertje 21 van nummertje 31 vinden we de snel stijgende plaat. Billy Swan, Just Want to Taste My Wine. De top 5 op 5 blijven staan in de vierde week. Un, deux, trois van Katrien Ferry. Op 4 komt er van nummer 7 met stip, ook eveneens in de vierde week, Sweet Love van Ferrari.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Jean-Miles voorliefde voor muziek. En dat bracht hij mooi ter bewoording in Music. Zijn doorbraak-single, zeg maar, wereldwijd was dat van zijn album Rebel. Hij zou regelmatig bij de Night of the Proms dit nummer nog gaan spelen. Het zou helaas wel zijn enigste hit wezen. Steeg in de derde week van 8 naar nummer 3.
1: En dit stond op nummer 2.

0: De winnaars van het Songfestival 1976, de Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Dit jaar doet Nederland gelukkig niet mee met het Songfestival en ik hoop dat we het ook zo blijven houden. Ze zakt in ieder geval in de zesde week van de eerste positie naar nummer 2.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Het was een nieuwe nummer 1, Sammy Davis Jr. En die steeg in de derde week van 2 naar 1. En Keep Your Eye on the Sparrow, zo is het origineel. Maar we kennen het beter als Beretta's Team is niet origineel van Sammy Davis Jr. Van Mary Clayton, die was de eerste die het op plaats zette en er een hit mee scoorde. Sammy die scaffen het, maar hij scaffen het heel goed, want hij van 2 naar nummer 1.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Music van John Miles vinden we op nummer 3, afkomstig van nummer 8 in de derde week. In de zesde week, na twee weken op 1 te hebben gestaan, Save Your Kisses for Me, de Brotherhood of Men, de winnaars van het Songfestival 1976. En het thema van de tv-serie Beretta, Beretta's Team, die steeg in de derde week van 2 naar nummer 1. En dit keer werd het vertolkt door Sammy Davis Jr.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij gaan inderdaad hier het licht uit doen, de deur op slot. Maar Theo is boven volop in voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. Dat tot de klok van 11 uur. Wij zijn weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden aflevering van het Hof van Steen. Maandagavond zijn we ook met een albumversie. En dan tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Theo is volop in de voorbereiding. Straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Tot aan het tijd zijn van 9 uur nemen we je mee naar de musical Jesus Christ Superstar Murray Head. Gezongen daar toen Superstar.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange cel.

Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: I'm on my gratitude.
1: Ja, en dan hoorde je de nieuwste single van LG The Messenger, getiteld Woosa. Ik ga even mijn collega Jan bedanken voor zijn Hof van Steen. Om niet te vergeten ook nog de overdrijf naar Gospel Magazine, want het was weer heel erg fijn. De aankomende 2 uur hoor jij gezonde radioactiviteit.
2: Why should the devil have all the good music?
3: Gospel Magazine.
4: Addicted to Jesus.
5: A to J.
1: En zoals altijd in het eerste uur, eerst de nieuwe releases, in het tweede uur de vaste rubrieken en ook nog een column met Peter de Borst. Maar nu eerst eventjes Raisa. De Nederlandse zangeres is uitgekomen met de nieuwe single. En deze heet None Like You.

is dan wel weer een beetje jammer natuurlijk. Maar dat mag de pret niet drukken, tenminste niet vandaag. Want vandaag hebben we een verse aflevering met onder meer een samenwerking tussen Don Care en Melissa Leisure en de single The Feeling.

een samenwerking tussen John Keith en Danny Lee. Daarvoor hoorde je Don't Care met Melissa Leisure en The Feeling. Is het tijd om even te verhuizen naar Duitsland? Tenminste, daar komt deze zangeres vandaan. Ze heet Sofika en heeft een nieuwe single uitgebracht. Deze heet Under the

toch wel duidelijk zijn dat dit gospel was. Je hoorde een samenwerking tussen Aaron Cole en Ten Rock en Usher in the Spirit. Daar was Sofika en Under the Sky. Dan gaan we eens even luisteren naar Koen van den Heuvel. Een paar weken terug kwam hij ook al met een nieuwe single. En nu dus weer. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat er een nieuwe EP of album aankomt. Ja, misschien, we zullen het zien. We gaan het in ieder geval voor je in de gaten houden. En voor nu mag je het met deze doen. Het heet Dagen als Vandaag. MUZIEK

0: Ja, en als je denkt bij jezelf, wat een fijne muziek allemaal. Kan ik je vertellen dat we dit soort feestjes gewoon iedere woensdagavond doen. En dat doen we tussen 9 en 11 uur. Bij jouw streekomroep de Beverlanden. Natuurlijk via van allerlei kanalen te ontvangen. Hè. Via de FM, via DAB+, een app geloof ik dat dat is. En dan hebben we ook nog natuurlijk het internet, waardoor dat we wereldwijd te ontvangen zijn. Hoe mooi is dat? Ja, en dan gaan we door.
1: You enlighten the darkness. You soften pain. You calm me down. In heavy rain.

Kusjes van de vloer. Door de Bossa Nova en Let Go. En niet zomaar een Let Go, maar de Robbie Rivera remix. Zo, en daarvoor was het dus Koen van den Heuvel en Dagen als Vandaag. Is het tijd geworden voor een volgend thema wat op dit ogenblik in de christelijke muziek best wel een beetje vaker aan het voorkomen is. En dat is namelijk wolf in schaapskleren. Ja, pas geleden kwam Rachel DeLong ook al met een plaat in die trant uit, om het maar zo te zeggen. En die heette dan ook Raised by Wolves. En nu hebben we een Scott Riggin. Hij heeft een album uitgebracht en de titeltrack ga ik voor je draaien. En die heet Song of the Wolf.

Piquet. Vroeger heette ze Wander, maar ze heeft de naam veranderd als artiest zijnde. En het is dus nu Annie K. Hey, maar je hoorde haar nieuwste single en die heet Contagious. Daar was Scott Regan en de titeltrack van een nieuw album dat hij gemaakt heeft. En dat heet Song of the Wolf. En dan gaan we wederom naar een samenwerking. Alsof dat die er nog niet genoeg zijn in de christelijke muziek. Yo, Trendsetter Sand samen met Limo Blaze en Nathan Davis Jr. En deze plaat noemen we Will Be Done.

die moest er even achteraan, hè, die King. Ja, dat was ik gewoon eigenlijk wel het mooiste van de hele plaat misschien wel. Shepherd samen met Austin White hoorde je. Austin White 7-Eleven, beter gezegd. Want 711 staat namelijk klem achter zijn naam zonder de spatie ertussen te zetten. King was de simpele titel van deze plaat. Daarvoor hoorde je Trendsetter Sense samen met Limo Blaze en Nathan Davis Jr. En We'll Be Done. Is het tijd geworden voor nog een samenwerking? Ach ja, waarom ook niet? We zijn nou toch bezig. Hier is Brandon Lake samen met Nick Jonas. En deze heet The Otter.

0: Ja, prachtige plaat. Zwelt zo lekker aan. Brandon Lake samen met Nick Jonas en The Otter. Al deze nieuwe releases die zijn natuurlijk heel snel aan je voorbij aan het komen. Mocht het nou zijn dat je die terug wil luisteren, dan kan dat. Want we hebben namelijk een playlist op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar plakken. Dus geen spatie ertussen. En als je dan het kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je in de goede playlist.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel Magazine.

Het duo Caleb en Kelsey op je radio, maar what the word says. Zo, en dan gaan we natuurlijk er nog eentje doen vlak voordat we even natuurlijk het eerste uur gaan afsluiten. Ik heb namelijk nog een plaatje voor je van Mikey J in samenwerking met Kai Koen. Kom er bijna niet uit door mijn enthousiasme, joh. En deze is leuk. Hij heet Yeah, Okay.

Ja, oké. Nou, jullie maken wel herrie, zeg. Je hoorde Mikey J samen met Kekoen en deze nieuwe single dus. Jee, oké. Zo, en dan is het tijd geworden om ons klaar te gaan maken voor het nieuws. Dat doen we samen met een hele leuke plaat van Risen Sons. Maar ik ga je eerst nog even vertellen dat ik straks terug ben natuurlijk met nog een uur gezonde radioactiviteit. Een schijnwerper heb ik. Ik heb een Nederlandstalig product, een column en natuurlijk het woord zo. In dit geval losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld. Ik zou zeggen, pak er nog lekker even een drankje bij. En kom er gezellig weer bij terug in het tweede.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: de opener van het tweede uur Gospel Magazine. Nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Werd geleverd door de Madison Watkins en God You Are. En dan gaan we er zo weer lekker tegenaan, lieve mensen. We hebben straks geen schijnwerper flashback. Om de dood eenvoudige reden dat jullie het vorige week met een herhaling hebben moeten doen. Maar ik heb daar even wat anders voor gevonden. Namelijk gewoon een gezellige Nederlandstalige track nog. Daarna hebben we in de schijnwerper Lost and Found. We gaan een column beluisteren van Peter de Bos van Graafwoord. En daaraan gekoppeld komt Damascus nog even een Nederlandstalige track brengen. En we hebben het woord zo losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst hier nog eventjes Ludwig samen met Keanu Lee en Too Far.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine. Addicted to

0: gereed.
1: Ja, dit soort Nederlandstalige platen verdienen het wat mij betreft om af en toe wat extra aandacht te krijgen. Deze keer dus geen schijnwerper flashback, maar ik dacht van laten we dan in dit geval deze leuke Nederlandstalige plaat maar eens meenemen. Rosanne Krijgsman hoorde je met Toch Gered. Ze heeft een EP uitgebracht een tijdje terug en die heet Buiten Mezelf. Daarvoor hoorde je nog Ludwig en Keanu Lee met Too Far. En dan gaan we nu naar...
2: Spot uit! Schijnwerper aan!
1: Ja, we zetten de schijnwerper op de formatie Lost and Found. Wil je ze zoeken, dan moet je dus tussen Lost and Found het zogenaamde N-teken eventjes gebruiken. En dan moet ik nog wat zeggen, want er is namelijk er zijn meerdere clubjes die zichzelf Lost and Found noemen. Verstandig is wellicht om eventjes bijvoorbeeld een titel als Stand Against achter de zoekopdracht Lost and Found te zetten. Want dan heb je de meeste kans dat je bij de goede band terechtkomt, om het maar zo te zeggen. Daarnaast kun je Lost and Found ook opzoeken bij onze playlist bij Gospel Magazine. En die vind je op Spotify. Verder dacht ik bij mezelf, laat ik eens wat informatie van deze club opzoeken. En wat denk je? Ze schrijven zelf. Maar we proberen gewoon gezellige muziek te maken. Nou, in dat geval moet ik zeggen dat ze dat wel aardig lukt. Je gaat zo meteen luisteren naar Every Morning. En dat is gebaseerd op Klaagliederen 3. Ook al is het eigenlijk niet echt een klaaglied. Daarnaast hoor je Look at what God has done. Maar we beginnen met Stand Against, een lied dat gebaseerd is op Psalm 33. Kortom, in de schijnwerper staat Lost and Found. Oh!

0: Ja, korte liedjes dus, relatief tenminste. En daardoor zijn we snel door de schijf van 5. Oh nee, ik zit al met in mijn hoofd al met de schijf van 5. Nee, want dit was de schijnwerper natuurlijk. Wat slaperige presentator, denk ik. Een beetje laat op de avond. Ja, dat kan je dan wel eens krijgen. Yo, the Lost and Found. And look at what God has done. Daarvoor Every Morning met als officiële subtitel Lamentations 3. En als eerste hoorde je Stand Against de met als subtitel Psalm 33. Zo, en dat was dus de schijnwerper. Wat betekent dat de schijnwerper flashback voor de volgende week bekend is. Want ook daar zal dan een lied staan. In dit geval van Lost en Found. Tijd geworden voor de column van Peter de Bost van Gaaf Woord. En ik weet niet of dan we deze zo leuk gaan vinden, hoor. Het heet Rottend Hart. Ik moet wel even erbij zeggen dat op de een of andere manier er onbedoeld wat bijgeluiden eventueel bij zouden kunnen zitten. Die zullen we de volgende keer proberen er wat beter uit te filteren.
1: Rottend Hart. Een crisis, ongeacht of dit door oorlog, de dreiging daarvan, een pandemie of ramp veroorzaakt wordt, haalt helaas vaak het slechtste bij mensen naar boven. Slechtheid die je van grote afstand al ziet, zeker ruikt. Het stinkt namelijk. Het riekt naar een rottend hart. Er klopt iets niet. Geldbejag, zelfverheerlijking, egoïsme, verraad, haat, zelfverrijking, afgunst en nog vele andere negatieve zaken komen naar boven ploppen. Nog meer dan in tijden zonder crisis. De slechtheid die bij velen onder de huid al sluimerend aanwezig is, ontsnapt. En de mens laat zijn ware gezicht zien. En dat gedrag zie je niet alleen tijdens een hele grote crisis, zoals een wereldoorlog. Waar buren elkaar een loer draaien, mensen verraden worden voor een geldbedrag. En waar zelfverrijking en machtlust over andermans rug en leven plaatsvindt. Nee, dat gedrag zie je overal wel de kop opsteken. Als mensen kansen ruiken voor zichzelf. En Judas kreeg lang geleden hiervoor 30 zilveren penningen. En er zit toch echt een Judas in ons allemaal. De huidige dreiging van een nieuwe wereldoorlog is weer een voorbeeld hiervan. Politici liegen, verdraaien woorden, spelen met de feiten, proberen zo mensen achter zich te krijgen. Nee, beter gezegd zou zijn dat ze mensen voor hun karretje proberen te spannen. Sociale media lijkt steeds minder te draaien om sociaal, maar meer om nepnieuws. Mensen op het verkeerde been zetten, dat is de kunst. Zelfs de regeringen gedragen zich soms meer als influencer dan als dienende overheid. Ook het wegzetten van mensen die niet bij jouw groep horen is zo'n specifieke bezigheid. Crisissen hebben vaak als gevolg dat mensen het groepsdenken ultiem perfectioneren. Ik en jij, wij en zij, voor- en tegenstanders, zwart en wit, kuddedieren en wappies, Jood en Palestijn, Amerikaan en Iranier, Russen, Oekraïniër, fascisten en communisten, links en rechts en ga maar zo door. Het indelen in groepen is eigenlijk het indelen in kampen. Een hek eromheen en flink wijzen, schelden op die anderen en hen van alles de schuld geven. Makkelijk. En blijkbaar werkt dat voor velen. Alsof het de oplossing van de crisis daadwerkelijk dichterbij brengt. En voor herhalingen van deze geschiedenissen hoef je echt niet 82, 150 of 2000 jaar terug te gaan. Let maar eens op. Het gebeurt gewoon nu, opnieuw, om ons heen. Overal in de wereld zijn er grootse bewegingen die dat heel scherp blootleggen. De mens laat zijn ware aard zien. Een tijdje terug kwam er op Twitter een hele mooie leidraad langs. Gewoon een tegeltjeswijsheid waar iemand mij op wees. Een wijsheid voor het leven. Een levenswijsheid. Mensen zijn om van te houden en dingen om te gebruiken. Het gaat mis als we dingen liefhebben en mensen gebruiken. En lees voor dingen dan ook zaken als zelfverheerlijking, macht, geld, aanzien, positie. Dit is een prima meetlat om al jouw activiteiten en handelingen naast neer te leggen. Het gaat om je ware intenties. De mens kun je voor de gek houden. Maar er is ook altijd nog iemand die recht in je hart kijkt, jouw hart beziet. En als jouw morele kompas zou werken, bezie jij je eigen hart en blijf je verre van dit soort gedrag. Juist in tijden van crisis en dreiging. Want nu is het zo hard nodig om liefde te strooien. En liefde kan zich in vele vormen uiten. In aandacht, in oog voor elkaar, in een luisterend oor, in goed doen met je overvloed en rijkdom. In de ander steun, in complimenten geven, in de ander helpen op vele manieren vanuit je hart. En mensen, een helpend hart dat stinkt niet. Een helpend hart bloeit en heeft een geur van liefde en compassie. En laat die geur nu vele, vele malen sterker zijn dan de geur van geld, macht, zelfverheerlijking en een rottend hart. Ik vraag jou, welke geur hangt er om jou heen?

zoek een stabiele factor voor deze wereld in chaos. Ze zeggen laat het los, maar het laat me niet los, vergeef ons. We weten niet wat we doen. We gaan te hard vooruit of blijven te lang hangen bij toen.

is. Ik leer er weinig over als ik kijk naar de geschiedenis. Laat me voelen dat wat echt is, dat wat oprecht is. Dat wat in mij gelegd is, want ik ken geen best practices. Nee, je vindt de liefde niet op het internet.

0: prachtige platen. Ja, hij komt vaker voor in dit programma. Maar dat komt omdat eigenlijk de tekst zo enorm goed is. En ik hem bij deze column toch wel echt heel prachtig vond passen. Je hoorde Rottend Hart, de column van Peter de Bort van Gavoort. Met daarna Damascus. En liefde heeft het laatste woord.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.
3: Schijf van 5.

bij deze plaat gaat bij mij altijd het volume even een beetje omhoog en de voetjes van de vloer. Je hoorde de eerste uit de schijf van 5. Het woord soul heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En de eerste soul is aan je voorbij gekomen in de vorm van Don't Wanna Lose My Soul. Een single die samen gemaakt is door Lucas Goss, Sidney Alexander en Nofsky. En zo hebben we natuurlijk nog 4 souls voor je te gaan. Zoals deze van Young Chris en Brand New Soul.

duo Aguilar. Wordt gevormd door het echtpaar Edgar Aguilar en Courtney Ramirez. Ze hebben samen ook een prachtige solo carrière. Maar als ze samen aan het werk zijn, dan gaan ze onder de naam Aguilar. En je hoorde ze met Your Love, My Soul Will Sing. Een plaatje uit 2023. Daarvoor Young Chris en Brand New Soul. Dan gaan we nog even naar Toya Love. In samenwerking met Stevie Rizzo. Ja, de samenwerkingen zijn echt niet van de lucht te halen hier bij Gospel Magazine. Maar we noemen deze Touch My Soul. Ah, ja, raak het maar aan.

alsof dat je het maar even weten wil. Strings and Heart hoorde je met Oasis for My Soul. Daarvoor nog Timaya Love samen met Stevie Rizzo en Touch My Soul. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze schijf van 5. Waarbij dat ik altijd liefkozend zeg, we hebben al onze plichtplegingen gedaan. Let's go on with the music.

De welbekende hit van Lauren Daigle, getiteld You Say, nu gecoverd door The Uprising, samen met Guy Brazil, Roberto Rosso en Kiros Music. Daarvoor hoorde je Tarion en You Remain. En dan is het nu tijd om nog eventjes een paar kettingen te breken, om het maar zo te zeggen. En dat doen we samen met Dre Day Ministries en Breaking Chains. Het leuke ervan is dat we daarna afscheid moeten gaan nemen. Oh nee, dat is helemaal niet leuk. Waarom zeg ik dat leuk vind? Dat is helemaal niet leuk. Kunnen we niet nog een uurtje doen? Ah ja, dat past dan weer niet in de programmering. Beetje jammer weer. Sometimes

Dre Day Ministries. Als je deze man op wil zoeken, dan moet je even Dre Day Ministries gewoon echt helemaal aan elkaar plakken. Dus geen spaties ertussen. Breaking Chains, dat was wat je hoorde. En dan moet ik helaas dus echt afscheid van je nemen. Ja, ik vind het ook niet leuk, maar het is nou helemaal zo. En mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten over Gospel Magazine of ons wil bereiken, dan is dat gewoon eigenlijk het makkelijkste via de socials. En op Facebook heb ik een pagina. Dan moet je gewoon even mijn naam opzoeken. Dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met zogenaamde uitzendstralen, tenminste daar lijken ze op, dan zit je op het goede account en mag je daar een vriendschapsverzoek sturen. Kijk je liever op Instagram, dat mag natuurlijk ook. Daar heb ik een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. En dan ben je daar ook van harte welkom. Vergeet de playlist niet bij Spotify. Gospel Magazine, ook daar de woordjes even aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. We gaan eruit met een meneer, die heet Whitley Casey. Tim het lekker aan de weg. En heeft een plaat gemaakt. Something About That Love. Graag tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer vannacht kan er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

If I could just hold you

If I could just hold you.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen.

Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen.

Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord.